Kiriste mashirumba nkugambye VIP ne VVIP ntade kwa mulirongero wakana zembuza VIP ne VVIP ntade kwa mulirongero wakana katero kalike baita tuli mu kidogo.